0: feel you when you're under my skin.
1: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7 dagen.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: starten motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op de Binnensingel in Antwerpen is gisteren kort na de middag een politiecombi tegen een andere auto gebotst aan het kruispunt met de Grote Steenweg. Een politieinspecteur, een vader en zijn kindje die raakten lichtgewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen die liepen veel blikschade op en de politiezone Minos onderzoekt het ongeval samen met het Antwerpse parket. Er komt mogelijk eindelijk schot in de uitbreiding van de Antwerpse pre-metro. Er is een akkoord over de inplanting van het nieuwe metrostation in de Kerkstraat. Daarover was eerder oneenigheid tussen de stad, het district en buurtbewoners. In totaal zijn er plannen voor 4 nieuwe stations. 2 daarvan komen op een nieuwe pre-metrolijn in een tunnel die al sinds de jaren 70 ongebruikt ligt. Het pannenveld in het De Ville Gaspark in Oud-Berchem heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Het district Berchem vernieuwde eerder al de ondergrond en liet het veld nu artistiek opfrissen door street art kunstenaars Too Dirty en Plur. Het vernieuwde pannenveld wordt woensdag, vandaag dus om 14 uur, officieel geopend met een voetbaltoernooi voor buurtkinderen.

Een zeer fijne woensdag. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag startte de dag nog vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de wolking snel toe. Later zijn er buien mogelijk en in de namiddag kan het ook onweren. Het blijft warm met een maxima rond 22 tot 28 graden en de wind die waait eerst matig uit het zuidoosten. Morgen donderdag is het dan wisselvallig met vooral in de voormiddag nog regen. Later wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. En het wordt morgen frisser met maxima rond 15 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: AG Vespa, het autonome gemeentebedrijf van Antwerpen voor vastgoed- en stadsprojecten, zoekt een organisatie of ondernemer voor de tijdelijke invulling van de vroegere busstelplaats van de lijn aan het tramplein in Zurenborg. De bedoeling is om er een toegankelijke ontmoetingsplek voor de buurt van te maken. Kandidaturen die kunnen worden ingediend tot en met 18 januari en de concessie loopt 10 jaar. De site is ruim 19.000 vierkante meter groot en bestaat uit 3 gebouwen en een grote buitenruimte. De scheldeboorden op de linkeroever krijgen de komende jaren een grondige verandering. Er komt een groen park van 6 kilometer langs de Schelde met ruimte om te wandelen, te sporten en te spelen. Tegelijk worden de dijken verhoogd om Antwerpen beter te beschermen tegen stormen en wateroverlast. Voor de zone rond het Frederik van Edenplein start nu het ontwerpproces. Op de Binnensingel in Antwerpen is gisteren kort na de middag een politiecombi tegen een andere auto gebotst aan het kruispunt met de Grote Steenweg. Een politieinspecteur, een vader en zijn kindje die raakten lichtgewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen die liepen veel blikschade op en de politiezone Minos onderzoekt het ongeval samen met het Antwerpse parket.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Op zaterdag 10 oktober wordt Linkeroever het decor voor de allereerste editie van het Linkeroever Criterium. Organisator Poison Pilot en District Antwerpen nodigen jong en oud uit voor een gezellige dag vol wielersport. De Beatrijslaan verandert voor de gelegenheid in een echte wielerarena. Er zijn wedstrijden voor verschillende leeftijden en niveaus, van de allerkleinste op hun loopfiets tot de recreatieve fietsers en ervaren wielrenners. En ook supporters zijn welkom, want langs het parcours zorgen muziek en randanimatie voor de nodige koerssfeer. Het eerste Linkeroever Criterium op zaterdag 10 oktober aan de Beatrijslaan in Antwerpen. Van 18 december tot en met 17 januari staat Theater Elkerlik in Antwerpen in het teken van Onder de Sterren. Dat is een gloednieuwe wintershow met Kurt Rogiers als presentator. Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo kruipen in de huid van bekende figuren die 2026 kleur gaven. Onder meer Ruben van Gucht, Annelies Schetters, Bart de Wever, Erik van Looy, Bokkie de Rapper en Mark Koeken passeren de revue. Charlotte Boudry, Charlotte Campion en Charlotte Verduin zorgen voor live zang en dans. Verwacht dus een feestelijke eindejaarsshow met muziek, humor en scherpe imitaties. Onder de Sterren van 18 december tot 17 januari in Theater Elkerlik.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Er komt mogelijk eindelijk schot in de uitbreiding van de Antwerpse pre-metro. Er is een akkoord over de inplanting van het nieuwe metrostation in de Kerkstraat. Daarover was eerder oneenigheid tussen de stad, het district en buurtbewoners. In totaal zijn er plannen voor 4 nieuwe stations. 2 daarvan komen op een nieuwe pre-metrolijn in een tunnel die al sinds de jaren 70 ongebruikt ligt. Het pannenveld in het De Villegaspark in Oud-Berchem heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Het district Berchem vernieuwde eerder al de ondergrond en liet het veld nu artistiek opfrissen door street art kunstenaars Too Dirty en Plur. Het vernieuwde pannenveld wordt woensdag, vandaag dus om 14 uur officieel geopend met een voetbaltoernooi voor buurtkinderen. AG Vespa, het autonome gemeentebedrijf van Antwerpen voor vastgoed- en stadsprojecten, zoekt een organisatie of ondernemer voor de tijdelijke invulling van de vroegere busstelplaats van de lijn aan het tramplein in Zurenborg. De bedoeling is om er een toegankelijke ontmoetingsplek voor de buurt van te maken. Kandidaturen die kunnen worden ingediend tot en met 18 januari en de concessie loopt 10 jaar. De site is ruim 19.000 vierkante meter groot en bestaat uit 3 gebouwen en een grote buitenruimte. Ja!

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Een zeer fijne woensdag, dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag startte de dag nog vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de wolking snel toe. Later zijn er buien mogelijk en in de namiddag kan het ook onweren. Het blijft warm met een maxima rond 22 tot 28 graden en de wind die waait eerst matig uit het zuidoosten. Morgen donderdag is het dan wisselvallig met vooral in de voormiddag nog regen. Later wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. En het wordt morgen frisser met maxima rond 15 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De scheldeboorden op de linkeroever krijgen de komende jaren een grondige verandering. Er komt een groen park van 6 kilometer langs de Schelde met ruimte om te wandelen, te sporten en te spelen. Tegelijk worden de dijken verhoogd om Antwerpen beter te beschermen tegen stormen en wateroverlast. Voor de zone rond het Frederik van Edenplein start nu het ontwerpproces. Op de Binnensingel in Antwerpen is gisteren kort na de middag een politiecombi tegen een andere auto gebotst aan het kruispunt met de Grote Steenweg. Een politieinspecteur, een vader en zijn kindje die raakten lichtgewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen die liepen veel blikschade op en de politiezone Minos onderzoekt het ongeval samen met het Antwerpse parket. Er komt mogelijk eindelijk schot in de uitbreiding van de Antwerpse pre-metro. Er is een akkoord over de inplanting van het nieuwe metrostation in de Kerkstraat. Daarover was eerder oneenigheid tussen de stad, het district en buurtbewoners. In totaal zijn er plannen voor 4 nieuwe stations. 2 daarvan komen op een nieuwe pre-metrolijn in een tunnel die al sinds de jaren 70 ongebruikt ligt.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante antwoord.

0: ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: Ik zit in Brouwerij De Koning, want binnenkort is het weer het Modest Bierfestival. Vorig jaar 13e editie, misgelopen, die was er niet. Dus dit jaar toch wel die 13e versie bis. Hans Bombeke, de eindverantwoordelijke van dat festival. Ja, hoe kijk je daar naar uit, 13 bis?
2: Ja, ik laat mij niet van de wijs brengen door nummer 13. Het zal goed zijn. We hebben een... Ik schat een 30, 35 standhouders, waarvan iets meer dan 30 brouwerijen. Dus ik denk dat we zo aftoppen op een 150, misschien iets meer bieren. Waaronder een aantal primeurs. Allee, het zal gewoon goed zijn. Hè.
1: Maar is het nu in een andere zaal als de vorige jaren?
2: Nee, de grote zaal, het epicentrum... Die hebben we altijd gehad. Maar de grote tent is er niet. We hadden altijd een grote tent. Die zou nu midden op de bouwput staan. Het straatje van de brouwerij gebruiken we ook niet. Maar daar staat tegenover dat we nu wel de eigenlijke brouwzaal gebruiken. Dus dat is wel, ik denk ook voor het zicht en voor het gevoel een meerwaarde.
1: Ondertussen hebben ze hier een bolletje voor onze neus gezet. Ik stel voor dat we eerst proeven of de kwaliteit wel goed is voor dat modeste bierfestival. Zometeen praten we dan weer voort.
2: Dat is goed, dank je.

0: Nog altijd bij Hans Bombeke van het Modest Bierfestival. Je hebt al gezegd, er komen er een heleboel brouwerijen. Haal er zo eens een aantal uit die interessant zijn.
1: Misschien zonder namen te noemen of specifiek namen te noemen, denk ik vooral aan de kleinere Antwerpse brouwers, waarvan dat er de jongste 10 jaar toch een aantal zijn bijgekomen. Ik denk dat we nu op een 8 of 9 zitten. En daar hebben we misschien onbewust, maar toch een stap in hun richting gedaan door op een gegeven moment voor te stellen dat ze met 2-1 stand kunnen uitbaten. Dus voor die kleine brouwers is dat een helft van de prijs. Ze staan heel het weekend met vrienden op 1 stand. Moet er eens 1 weg, dan is het geen drama. En daar zijn er dus heel veel op ingegaan. Dat wil zeggen dat we inderdaad, eigenlijk dat ik zeg 30 standen hebben, maar dat er verhoudingsgewijs een pak meer brouwers zullen zijn.
0: Het bier drinken ligt wat onder vuur. Maar toch heb ik de indruk dat er toch wel meer brouwerijtjes bij komen.
1: Voorlopig heb ik de indruk dat ons vrienden het hier in het Antwerpse niet slecht doen. Maar het bier in het algemeen stond nog altijd onder druk. En dat is echt niet alleen aan meester Frank te danken. Die speelt natuurlijk een beetje een kwalijke rol. Maar het is niet aan hem te denken. Het is ook internationaal, economisch. Vroeger waren er, om een voorbeeld te geven, waren er brouwerijen die meer dan 70% van hun volume uitvoerden. Ondertussen is men overal ter wereld goed bier aan brouwen. En moeten ze niet per se Belgisch bier kopen. He, dus ja. Dat draagt daar aan bij. Veranderende drankgewoonten spelen een rol. Dus we moeten misschien toch wel de jeugd een beetje terug opvoeden.
0: Ja. Om een pint te gaan pakken.
1: Voorzichtig zijn.
0: Ja. Nu, je hebt niet al die brouwerijen kunnen opnoemen. Ik kan aannemen dat er een website is waar al die stands of die brouwerijtjes op staan.
1: Dat is antwerpsbiercollege.be en via het Antwerpsbiercollege vind je dan Modest Bierfestival.
0: Nog even de datum vermelden, hè? Niet onbelangrijk.
1: Ja, dat is 3 en 4 oktober aanstaande. En ik wil er toch even ter herinnering aan toevoegen dat bij Brouwerij De Koning is en dat het festival Modest Bierfestival noemt naar de voornaam van de oude Modest van den Bogaert, de grote chef van De Koning, die in het begin, ik dacht zelfs op de 1e oktober, gestorven is.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Een zeer fijne woensdag. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag startte de dag nog vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de wolking snel toe. Later zijn er buien mogelijk en in de namiddag kan het ook onweren. Het blijft warm met een maxima rond 22 tot 28 graden en de wind die waait eerst matig uit het zuidoosten. Morgen donderdag is het dan wisselvallig met vooral in de voormiddag nog regen. Later wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. En het wordt morgen frisser met maxima rond 15 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het pannenveld in het De Ville Gaspark in Oud-Berchem heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Het district Berchem vernieuwde eerder al de ondergrond en liet het veld nu artistiek opfrissen door street art kunstenaars Too Dirty en Plur. Het vernieuwde pannenveld wordt woensdag, vandaag dus om 14 uur officieel geopend met een voetbaltoernooi voor buurtkinderen. AG Vespa, het autonome gemeentebedrijf van Antwerpen voor vastgoed- en stadsprojecten, zoekt een organisatie of ondernemer voor de tijdelijke invulling van de vroegere busstelplaats van de lijn aan het tramplein in Zurenborg. De bedoeling is om er een toegankelijke ontmoetingsplek voor de buurt van te maken. Kandidaturen die kunnen worden ingediend tot en met 18 januari en de concessie loopt 10 jaar. De site is ruim 19.000 vierkante meter groot en bestaat uit 3 gebouwen en een grote buitenruimte. De scheldeboorden op de linkeroever krijgen de komende jaren een grondige verandering. Er komt een groen park van 6 kilometer langs de Schelde met ruimte om te wandelen, te sporten en te spelen. Tegelijk worden de dijken verhoogd om Antwerpen beter te beschermen tegen stormen en wateroverlast. Voor de zone rond het Frederik van Edenplein start nu het ontwerpproces.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe, tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 30 september 2010. Op 30 september 2010 werd bericht dat de Antwerpse haven in Londen bekroond was als Port of the Year. Lang voor de fusie dus met Brugge. Zo kwam onze haven terecht op de jaarlijkse Lloyd's List Award. De maritieme krant Lloyd's List zet jaarlijks met de award een havenoverheid of bedrijf in de kijker dat de hoogste standaarden van operationaliteit en klantentevredenheid bleef neerzetten tijdens de toenmalige moeilijke crisisjaren. Antwerpen haalde het in zijn categorie voor APM Terminals, met onder meer een terminal in Zeebrugge, Krishnapatnam Port Company uit India en het Engelse PD Ports. Zoals de haven het zelf verwoordde bij het ontvangen van de prijs, de voor Antwerpen typische spirit om ervoor te gaan heeft zijn kracht opnieuw bewezen in de voorbije crisisperiode. Dat kan ook vandaag de dag nog van pas komen. Zondag 30 september 2007. Goed nieuws op 30 september 2007 voor wie graag in kostuum door het leven wandelde. Want de Nederlandse modeketen Suit Supply ging naar Antwerpen komen. Die bleven dus niet bij de maatpakken zitten. De oorsprong van het bedrijf was weliswaar Nederlands, maar ze hadden de afgelopen 2 jaar, in de aanloop naar internationalisering, veel mensen uit de rest van Europa aangetrokken. Het Antwerpse filiaal kwam aan de Frankelijke Lei, maar tegelijk ging er ook een filiaal opengaan in Londen. Ondertussen heeft Suit Supply al meer dan 125 winkels in 25 verschillende landen. De formule bleef al die tijd ongewijzigd, al kan je er ook wel bijpassende schoenen vinden. Ze maken er zelfs pakken op maat. De kleren van de keizer, die vind je er niet. Of we moesten ze niet gezien hebben.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen.

0: thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
1: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Een zeer fijne woensdag, dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag startte de dag nog vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de wolking snel toe. Later zijn er buien mogelijk en in de namiddag kan het ook onweren. Het blijft warm met een maxima rond 22 tot 28 graden en de wind die waait eerst matig uit het zuidoosten. Morgen donderdag is het dan wisselvallig met vooral in de voormiddag nog regen. Later wordt het geleidelijk aan droger met opklaringen. En het wordt morgen frisser met maxima rond 15 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op de Binnensingel in Antwerpen is gisteren kort na de middag een politiecombi tegen een andere auto gebotst aan het kruispunt met de Grote Steenweg. Een politieinspecteur, een vader en zijn kindje die raakten lichtgewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen die liepen veel blikschade op en de politiezone Minos onderzoekt het ongeval samen met het Antwerpse parket. Er komt mogelijk eindelijk schot in de uitbreiding van de Antwerpse pre-metro. Er is een akkoord over de inplanting van het nieuwe metrostation in de Kerkstraat. Daarover was eerder oneenigheid tussen de stad, het district en buurtbewoners. In totaal zijn er plannen voor 4 nieuwe stations. 2 daarvan komen op een nieuwe pre-metrolijn in een tunnel die al sinds de jaren 70 ongebruikt ligt. Het pannenveld in het De Ville Gaspark in Oud-Berchem heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Het district Berchem vernieuwde eerder al de ondergrond en liet het veld nu artistiek opfrissen door street art kunstenaars Too Dirty en Plur. Het vernieuwde pannenveld wordt woensdag, vandaag dus om 14 uur officieel geopend met een voetbaltoernooi voor buurtkinderen.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Is €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.
3: De radio van stad. Radio Express. Zeg maar. Nossa.

Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap. Op vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe van Dam.
2: Joey Dicer had het nummer 100 Years uit 1975 eigenlijk thuisgeschreven en opgenomen als onderdeeltje van haar hobby. Haar buurman, die toevallig een platenproducer was, hoorde het en zag meteen het potentieel. Hij was dusdanig onder de indruk van de oprechte eenvoud van het lied en besloot haar te helpen het professioneel uit te brengen. In zijn studio nam Josje Duister het zelfgeschreven liedje op. Aanvankelijk leek het geen succes te worden, maar toen werd Joey Dicer door de productie van Nederpop Scene van de VARA uitgenodigd om 100 Years live te komen zingen. Voor veel kijkers was dit de eerste kennismaking met de zangeres en haar nummer. Het optreden op nationale televisie gaf het nummer dan ook een enorme boost. Kort na de uitzending schoot de single omhoog in de Nederlandse hitlijsten. Dicer bereikte met 100 Years de eerste plek in de Nederlandse top 40. En ook bij ons stond ze bovenaan in de hitparade. Ja,

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week gaan we de country tour op met een toch wel opmerkelijke song. Einde de jaren 60 schreef de multigetalenteerde schrijver en komiek Shel Silverstein een liedje genaamd A Boy Named Sue, gebaseerd op het verhaal van zijn goede vriend Gene Shepherd, die door het leven moest met een vrouwelijke voornaam. Het verhaal gaat over een jongen die het zijn vader enorm kwalijk nam, niet omdat hij uit het gezin stapte, maar wel omdat hij de jongen de meisjesnaam Sue had gegeven. Toen hij opgroeide en zijn vader tegenkwam in een café, besloot hij de confrontatie aan te gaan, maar zijn vader vertelde hem dat hij de naam koos om een weerbare jongen op de wereld te zetten. Zijn zoon begreep hem uiteindelijk. June Carter, de vrouw van Johnny Cash, hoorde Shep het nummer voor het eerst zingen en dacht, dit is iets voor Johnny. Cash was bezig met de voorbereidingen voor de opname van een nieuwe plaat live in de San Quentin gevangenis in San Francisco. Uiteindelijk was het Johnny's vrouw die hem aanspoorde het liedje ook live te brengen. Johnny Cash kende het nog niet uit zijn hoofd en zong het nummer van een briefje dat voor hem lag op de bühne. Hij voerde A Boy Named Sue live uit voor een geboeid publiek, in elke betekenis van het woord. Het was niet geproduced, niet ingestudeerd en onbewerkt. Zo kwam het op de plaat en werd het een hit. Het was een humoristisch nummer, maar tegelijkertijd ook heel pakkend. Shel Silverstein schreef daarna nog The Father of the Boy Named Sue, gezien vanuit het standpunt van de vader. Een thema dat ook in deze tijd erg actueel is en voor sommigen ook controversieel. Hier is Johnny Cash en A Boy Named Sue.
1: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. We'll be right back.

En zo werd het terug tijd voor het weerbericht hier bij Radio Express. En het is wisselvallig met meer bewolking en enkele buien. Er is ook kans op onweer. Het is wel nog steeds warm met een maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de regen verder over Vlaanderen. Eerst zijn er nog stevige buien mogelijk, maar later wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. De minima die liggen vanavond en vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen donderdag kan er vooral in de voormiddag nog regen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droger en komen er opklaringen. Het is ook vanaf morgen frisser, met een maxima tussen 15 en 20 graden. Overmorgen vrijdag wordt het dan rustig en zonnig. In de ochtend kan er plaatselijk mist hangen. Daarna wisselen zonnige perioden af met hoge wolkenvelden. En vrijdag is het zo'n 18 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: AG Vespa, het autonome gemeentebedrijf van Antwerpen voor vastgoed- en stadsprojecten, zoekt een organisatie of ondernemer voor de tijdelijke invulling van de vroegere busstelplaats van de lijn aan het tramplein in Zurenborg. De bedoeling is om er een toegankelijke ontmoetingsplek voor de buurt van te maken. Kandidaturen die kunnen worden ingediend tot en met 18 januari en de concessie loopt 10 jaar. De site is ruim 19.000 vierkante meter groot en bestaat uit 3 gebouwen en een grote buitenruimte. De scheldeboorden op de linkeroever krijgen de komende jaren een grondige verandering. Er komt een groen park van 6 kilometer langs de Schelde met ruimte om te wandelen, te sporten en te spelen. Tegelijk worden de dijken verhoogd om Antwerpen beter te beschermen tegen stormen en wateroverlast. Voor de zone rond het Frederik van Edenplein start nu het ontwerpproces. Op de Binnensingel in Antwerpen is gisteren kort na de middag een politiecombi tegen een andere auto gebotst aan het kruispunt met de Grote Steeweg. Een politieinspecteur, een vader en zijn kindje die raakten lichtgewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen die liepen veel blikschade op en de politiezone Minos onderzoekt het ongeval samen met het Antwerpse parket.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Leuk nieuws en weetjes uit Antwerpen met Michel van der Aura.
1: Ik zit in Brouwerij De Koning, want binnenkort is het weer het Modest Bierfestival. Vorig jaar 13e editie, misgelopen, die was er niet. Dus dit jaar toch wel die 13e versie bis. Hans Bombeke, de eindverantwoordelijke van dat festival. Ja, hoe kijk je daar naar uit, 13 bis?
2: Ja, ik laat mij niet van de wijs brengen door nummer 13. Het zal goed zijn. We hebben een... Ik schat een 30, 35 standhouders, waarvan iets meer dan 30 brouwerijen. Dus ik denk dat we zo aftoppen op een 150, misschien iets meer bieren. Waaronder een aantal primeurs. Allee, het zal gewoon goed zijn. Hè.
1: Maar is het nu in een andere zaal als de vorige jaren?
2: Nee, de grote zaal, het epicentrum... Die hebben we altijd gehad. Maar de grote tent is er niet. We hadden altijd een grote tent. Die zou nu midden op de bouwput staan. Het straatje van de brouwerij gebruiken we ook niet. Maar daar staat tegenover dat we nu wel de eigenlijke brouwzaal gebruiken. Dus dat is wel, ik denk ook voor het zicht en voor het gevoel een meerwaarde.
1: Ondertussen hebben ze hier een bolletje voor onze neus gezet. Ik stel voor dat we eerst proeven of de kwaliteit wel goed is voor dat Modest Bierfestival. Zometeen praten we dan weer voort.
2: Dat is goed, dank je.

0: Ik zit nog altijd bij Hans Bombeke van het Modest Bierfestival. Je hebt al gezegd, er komen er een heleboel brouwerijen. Haal er zo eens een aantal uit die interessant zijn.
1: Misschien zonder namen te noemen of specifiek namen te noemen, denk ik vooral aan de kleinere Antwerpse brouwers, waarvan dat er de jongste 10 jaar toch een aantal zijn bijgekomen. Ik denk dat we nu op een 8 of 9 zitten. En daar hebben we, misschien onbewust, maar toch een stap in hun richting gedaan door op een gegeven moment voor te stellen dat ze met 2 ene stand kunnen uitbaten. Dus voor die kleine brouwers is dat een helft van de prijs. Ze staan hier het weekend met vrienden op 1 stand. Moet er eens 1 weg, dan is het geen drama. En daar zijn er dus heel veel op ingegaan. Dat wil zeggen dat we inderdaad, eigenlijk dat ik zeg 30 standen hebben, maar dat er verhoudingsgewijs een pak meer brouwers zullen zijn. Hè.
0: Het bier drinken ligt wat onder vuur. Maar toch heb ik de indruk dat er toch wel meer brouwerijtjes bijkomen.
1: Voorlopig heb ik de indruk dat ons vrienden het hier in het Antwerpse niet slecht doen. Maar het bier in het algemeen stond nog altijd onder druk. En dat is echt niet alleen aan meester Frank te danken. Die speelt natuurlijk een beetje een kwalijke rol. Maar het is niet aan hem te denken, het is ook internationaal, economisch. Vroeger waren er, om een voorbeeld te geven, waren er brouwerijen die meer dan 70% van hun volume uitvoerden. Ondertussen is men overal ter wereld goed bier aan brouwen en moeten ze niet per se Belgisch bier kopen. Dat draagt daar aan bij. Veranderende drankgewoonten spelen een rol. Dus we moeten misschien toch wel de jeugd een beetje terug opvoeden.
0: Ja. Om op in te gaan pakken.
1: Voorzichtig zijn.
0: Ja. Nu, je hebt niet al die brouwerijen kunnen opnoemen. Ik kan aannemen dat er een website is waar al die stands of die brouwerijtjes op staan.
1: Dat is antwerpsbiercollege.be en via het Antwerpsbiercollege vind je dan Modest Bierfestival.
0: Nog even de datum vermelden, hè? Niet onbelangrijk.
1: Ja, dat is 3 en 4 oktober aanstaande. En ik wil er toch even ter herinnering aan toevoegen dat bij Brouwerij De Koning is en dat het festival Modest Bierfestival noemt naar de voornaam van de oude Modest van den Bogaert, de grote chef van De Koning, die in het begin, ik dacht zelfs op de 1 oktober, gestorven is.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

En zo werd het terug tijd voor het weerbericht hier bij Radio Express. En het is wisselvallig met meer bewolking en enkele buien. Er is ook kans op onweer. Het is wel nog steeds warm met een maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de regen verder over Vlaanderen. Eerst zijn er nog stevige buien mogelijk, maar later wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. De minima die liggen vanavond en vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen donderdag kan er vooral in de voormiddag nog regen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droger en komen er opklaringen. Het is ook vanaf morgen frisser, met een maxima tussen 15 en 20 graden. Overmorgen vrijdag wordt het dan rustig en zonnig. In de ochtend kan er plaatselijk mist hangen. Daarna wisselen zonnige perioden af met hoge wolkenvelden. En vrijdag is het zo'n 18 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Scheldeboorden op de linkeroever krijgen de komende jaren een grondige verandering. Er komt een groen park van 6 kilometer langs de Schelde met ruimte om te wandelen, te sporten en te spelen. Tegelijk worden de dijken verhoogd om Antwerpen beter te beschermen tegen stormen en wateroverlast. Voor de zone rond het Frederik van Edenplein start nu het ontwerpproces. Op de Binnensingel in Antwerpen is gisteren kort na de middag een politiecombi tegen een andere auto gebotst aan het kruispunt met de Grote Steenweg. Een politieinspecteur, een vader en zijn kindje die raakten lichtgewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen die liepen veel blikschade op en de politiezone Minos onderzoekt het ongeval samen met het Antwerpse parket. Er komt mogelijk eindelijk schot in de uitbreiding van de Antwerpse pre-metro. Er is een akkoord over de inplanting van het nieuwe metrostation in de Kerkstraat. Daarover was eerder oneenigheid tussen de stad, het district en buurtbewoners. In totaal zijn er plannen voor 4 nieuwe stations. 2 daarvan komen op een nieuwe pre-metrolijn in een tunnel die al sinds de jaren 70 ongebruikt ligt.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
5: Is €130.
4: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
6: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80's. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80's met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
7: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De 60s-klassieker Suzanne van Leonard Cohen gaat over Suzanne Verdel, de vrouw van zijn vriend Armand Vaillancourt uit Quebec. Tussen Cohen en Suzanne ontstond een bijzondere, bijna mythische romance langs de oevers van de rivier in Montréal. Na haar scheiding bezocht Cohen haar vaak in haar appartement en het uitzicht dat hij in het nummer beschrijft, zag hij toen hij de toren beklom van de Notre-Dame de Bonsecours, de zeemanskerk die uitkijkt over de haven van Montréal. Dat beeld, samen met zijn gevoelens voor Suzanne, werd de basis voor wat later zijn grootste hit zou worden. Cohen zong het lied eerst door de telefoon voor Judy Collins, die meteen wist dat zij het moest opnemen. Haar versie werd de eerste opname van Suzanne. Cohen bracht het nummer later zelf uit op zijn debuutalbum Songs of Leonard Cohen uit 1967, toen hij nog nauwelijks bekend was. Toen zijn roem groeide, verwaterde het contact met Suzanne Verdel. In 2006 werd ze teruggevonden in een zelfgebouwde camper in Venice Beach in Californië. In een zeldzaam interview vertelde ze hoe ze Cohen jasmijnthee met stukjes mandarijn serveerde. Een herinnering die in het lied voortleeft. Leonard Cohen stierf in 2016 en laat Suzanne een van zijn mooiste liedjes na. Suzanne.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.

0: Koop je tickets via witte-paard.be. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Zo werd het terug tijd voor het weerbericht hier bij Radio Express. En het is wisselvallig met meer bewolking en enkele buien. Er is ook kans op onweer. Het is wel nog steeds warm met een maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de regen verder over Vlaanderen. Eerst zijn er nog stevige buien mogelijk, maar later wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. De minima die liggen vanavond en vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen donderdag kan er vooral in de voormiddag nog regen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droger en komen er opklaringen. Het is ook vanaf morgen frisser, met een maxima tussen 15 en 20 graden. Overmorgen vrijdag wordt het dan rustig en zonnig. In de ochtend kan er plaatselijk mist hangen. Daarna wisselen zonnige perioden af met hoge wolkenvelden. En vrijdag is het zo'n 18 tot 21 graden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 30 september 2010. Op 30 september 2010 werd bericht dat de Antwerpse haven in Londen bekroond was als Port of the Year. Lang voor de fusie dus met Brugge. Zo kwam onze haven terecht op de jaarlijkse Lloyd's List Awards. De maritieme krant Lloyd's List zette jaarlijks met de award een havenoverheid of bedrijf in de kijker dat de hoogste standaarden van operationaliteit en klantentevredenheid bleef neerzetten tijdens de toenmalige moeilijke crisisjaren. Antwerpen haalde het in zijn categorie voor APM Terminals, met onder meer een terminal in Zeebrugge, Krishnapatnam Port Company uit India en het Engelse PD Ports. Zoals de haven het zelf verwoordde bij het ontvangen van de prijs, de voor Antwerpen typische spirit om ervoor te gaan heeft zijn kracht opnieuw bewezen in de voorbije crisisperiode. Dat kan ook vandaag de dag nog van pas komen. Zondag 30 september 2007. Goed nieuws op 30 september 2007 voor wie graag in kostuum door het leven wandelde. Want de Nederlandse modeketen Suit Supply ging naar Antwerpen komen. Die bleven dus niet bij de maatpakken zitten. De oorsprong van het bedrijf was weliswaar Nederlands, maar ze hadden de afgelopen 2 jaar, in de aanloop naar internationalisering, veel mensen uit de rest van Europa aangetrokken. Het Antwerpse filiaal kwam aan de Frankelijke Lei, maar tegelijk ging er ook een filiaal opengaan in Londen. Ondertussen heeft Suit Supply al meer dan 125 winkels in 25 verschillende landen. De formule bleef al die tijd ongewijzigd, al kan je er ook wel bijpassende schoenen vinden. Ze maken er zelfs pakken op maat. De kleren van de keizer, die vind je er niet. Of we moesten ze niet gezien hebben.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 04 05 06. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met

0: voor detail.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
3: €130.
2: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wesound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap. Op vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit het

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Zo werd het terug tijd voor het weerbericht hier bij Radio Express. En het is wisselvallig met meer bewolking en enkele buien. Er is ook kans op onweer. Het is wel nog steeds warm met een maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de regen verder over Vlaanderen. Eerst zijn er nog stevige buien mogelijk, maar later wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. De minima die liggen vanavond en vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen donderdag kan er vooral in de voormiddag nog regen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droger en komen er opklaringen. Het is ook vanaf morgen frisser, met een maxima tussen 15 en 20 graden. Overmorgen vrijdag wordt het dan rustig en zonnig. In de ochtend kan er plaatselijk mist hangen. Daarna wisselen zonnige perioden af met hoge wolkenvelden. En vrijdag is het zo'n 18 tot 21 graden.

0: Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het pannenveld in het De Ville Gaspark in Oud-Berchem heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Het district Berchem vernieuwde eerder al de ondergrond en liet het veld nu artistiek opfrissen door street art kunstenaars Too Dirty en Plur. Het vernieuwde pannenveld wordt woensdag, vandaag dus om 14 uur officieel geopend met een voetbaltoernooi voor buurtkinderen. AG Vespa, het autonome gemeentebedrijf van Antwerpen voor vastgoed- en stadsprojecten, zoekt een organisatie of ondernemer voor de tijdelijke invulling van de vroegere busstelplaats van de lijn aan het tramplein in Zurenborg. De bedoeling is om er een toegankelijke ontmoetingsplek voor de buurt van te maken. Kandidaturen die kunnen worden ingediend tot en met 18 januari en de concessie loopt 10 jaar. De site is ruim 19.000 vierkante meter groot en bestaat uit 3 gebouwen en een grote buitenruimte. De scheldeboorden op de linkeroever krijgen de komende jaren een grondige verandering. Er komt een groen park van 6 kilometer langs de Schelde met ruimte om te wandelen, te sporten en te spelen. Tegelijk worden de dijken verhoogd om Antwerpen beter te beschermen tegen stormen en wateroverlast. Voor de zone rond het Frederik van Edenplein start nu het ontwerpproces.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Op zaterdag 17 oktober viert Bart Herman zijn 50-jarige carrière met een groot jubileumconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Zijn eerste optreden vond plaats in 1976 en in 1993 brak hij definitief door met Ik ga dood aan jou. Samen met zijn uitgebreide liveband blikt Bart terug op zijn muzikale leven met zijn grootste hits, minder bekende pareltjes en persoonlijke verhalen. Bart Herman schreef trouwens niet alleen voor zichzelf, maar ook voor artiesten als Wil Tura, Willy Sommers, Bart KL, Dana Winner en Barbara Dex. Bart Herman, 50 jaar muziek, op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9.

Zo werd het terug tijd voor het weerbericht hier bij Radio Express. En het is wisselvallig met meer bewolking en enkele buien. Er is ook kans op onweer. Het is wel nog steeds warm met een maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de regen verder over Vlaanderen. Eerst zijn er nog stevige buien mogelijk, maar later wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. De minima die liggen vanavond en vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen donderdag kan er vooral in de voormiddag nog regen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droger en komen er opklaringen. Het is ook vanaf morgen frisser, met een maxima tussen 15 en 20 graden. Overmorgen vrijdag wordt het dan rustig en zonnig. In de ochtend kan er plaatselijk mist hangen. Daarna wisselen zonnige perioden af met hoge wolkenvelden. En vrijdag is het zo'n 18 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op de Binnensingel in Antwerpen is gisteren kort na de middag een politiecombi tegen een andere auto gebotst aan het kruispunt met de Grote Steenweg. Een politieinspecteur, een vader en zijn kindje die raakten lichtgewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen die liepen veel blikschade op en de politiezone Minos onderzoekt het ongeval samen met het Antwerpse parket. Er komt mogelijk eindelijk schot in de uitbreiding van de Antwerpse pre-metro. Er is een akkoord over de inplanting van het nieuwe metrostation in de Kerkstraat. Daarover was eerder oneenigheid tussen de stad, het district en buurtbewoners. In totaal zijn er plannen voor 4 nieuwe stations. 2 daarvan komen op een nieuwe pre-metrolijn in een tunnel die al sinds de jaren 70 ongebruikt ligt. Het pannenveld in het De Ville Gaspark in Oud-Berchem heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Het district Berchem vernieuwde eerder al de ondergrond en liet het veld nu artistiek opfrissen door street art kunstenaars Too Dirty en Plur. Het vernieuwde pannenveld wordt woensdag, vandaag dus om 14 uur officieel geopend met een voetbaltoernooi voor buurtkinderen.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zondag 30 september 2007. Goed nieuws op 30 september 2007 voor wie graag in kostuum door het leven wandelde. Want de Nederlandse modeketen Suit Supply ging naar Antwerpen komen. Die bleven dus niet bij de maatpakken zitten. De oorsprong van het bedrijf was weliswaar Nederlands, maar ze hadden de afgelopen 2 jaar, in de aanloop naar internationalisering, veel mensen uit de rest van Europa aangetrokken. Het Antwerpse filiaal kwam aan de Frankelijke Lei, maar tegelijk ging er ook een filiaal opengaan in Londen. Ondertussen heeft Suit Supply al meer dan 125 winkels in 25 verschillende landen. De formule bleef al die tijd ongewijzigd, al kan je er ook wel bijpassende schoenen vinden. Ze maken er zelfs pakken op maat. De kleren van de keizer, die vind je er niet. Of we moesten ze niet gezien hebben. Donderdag 30 september 2010. Op 30 september 2010 werd bericht dat de Antwerpse haven in Londen bekroond was als Port of the Year. Lang voor de fusie dus met Brugge. Zo kwam onze haven terecht op de jaarlijkse Lloyd's List Awards. De maritieme krant Lloyd's List zette jaarlijks met de award een havenoverheid of bedrijf in de kijker dat de hoogste standaarden van operationaliteit en klantentevredenheid bleef neerzetten tijdens de toenmalige moeilijke crisisjaren. Antwerpen haalde het in zijn categorie voor APM Terminals, met onder meer een terminal in Zeebrugge, Krishnapatnam Port Company uit India en het Engelse PD Ports. Zoals de haven het zelf verwoordde bij het ontvangen van de prijs, de voor Antwerpen typische spirit om ervoor te gaan heeft zijn kracht opnieuw bewezen in de voorbije crisisperiode. Dat kan ook vandaag de dag nog van pas komen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende after party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
4: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De hit We Built This City uit 1985 van de Amerikaanse rockband Starship werd geproduced door Peter Monu en is een van de bekendste nummers van de band, maar ook vaak geassocieerd met de overgang van rock naar een meer commerciële, popachtige sound in de 80's. Bovendien werd het nummer ook geschreven in een tijd waarin de muziekindustrie snel aan het veranderen was. Het is een soort van kritiek op de manier waarop de commerciële aspecten van de muziekindustrie invloed hadden op de creatieve vrijheid van artiesten. Het spreekt over hoe de muziekwereld steeds meer gedomineerd werd door zakelijke belangen, zoals radiostations en platenlabels, en hoe dit de oorspronkelijke authentieke rock'n'roll geest beïnvloedde. De tekst van We Built This City verwijst naar de opkomst van de rock'n'roll cultuur in de jaren 50 en 60, die volgens de songwriters werd afgebroken door de commerciële druk in de 80's. In het refrein klinkt de boodschap We Built This City on Rock'n'Roll, wat dan weer verwijst naar hoe de muziek en de cultuur van rock'n'roll ooit het fundament van de muziekindustrie waren, maar nu dus door commercie werd overschaduwd. We Built This City van Starship bereikte feilloos de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100 in de States. Echter werd het ook onderwerp van controverse en kritiek, vooral van sommige klassieke rockfans die de song beschouwden als te commercieel en niet representatief voor de oorspronkelijke rock'n'roll spirit. Bovendien werd het nummer door het Rolling Stone magazine ook nog eens verkozen tot het slechtste nummer van de 80's.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Is €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: de jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.